Dag lieve luisteraars in Nederland, België en Australië en overal daartussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte een thema vast te zetten aan mijn uitzending. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag zit Frans Hertogs ook hier in de studio met mij. En hij heeft twee verhalen te vertellen. Eentje over zoek het geluk en het andere gaat over lezen. En verder spelen we beide liedjes over boeken en lezen. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar onze muziek en ons geklets.

0: That was the monotone met Book of Love. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van Lisa Delbo. Vier woorden.
1: For music, culture and community news, listen to 4EBFM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.

Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren.

en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check dan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Zoek het geluk. Het geluk, dat is iets dat wij vast en zeker allemaal zoeken op deze wereld. Maar wat is dat geluk dan precies en waar moet je het zoeken? Nou, laten we onze zoektocht beginnen met het woord geluk. Dat is een nevenvorm van het oeroude woord luk, dat heel vroeger betekende toeval, gebeuren, gang van zaken. Luk, dat kon goed en slecht zijn. Het was neutraal. In het Nederlands wordt dat oude woord luk niet meer gebruikt. De enige plaats waar je dat oude luk nog kunt aantreffen is in het fossiele woord lukraak. En misschien ook in de uitdrukking op goed geluk, als tegenstelling van op slecht geluk natuurlijk. In het Engels is het oude woord luck nog wel springlevend, compleet met die neutrale betekenis. En daarom wensen Engelssprekenden elkaar niet luck, maar good luck. Want luck kan immers ook best bad luck zijn. En wie gelukkig is, die is happy en niet lucky. Nou, ons woord geluk is afgeleid van het werkwoord gelukken, of het afgesleten lukken, met de betekenis goed aflopen, slagen. Daar komt ons ge in geluk dus vandaan. Nou, net zoals het gluk van de Duitsers. En gelukken begon als een wat deftig woord, echte schrijftaal. En het gewone werkwoord, dat werd dus ons simpele lukken, zonder het voorvoegsel ge. Nou, dat was dus de oorsprong en de geschiedenis van het woord geluk. Maar wat betekent het precies in het dagelijks gebruik? Nou, laten we maar eens bladeren door onze uitdrukkingen en gezegden met het woord geluk. En dan zien we twee verschillende betekenissen. De ene betekenis is meeval. Een gelukkig toeval, zeg maar mazzel. Nou, dat hoor je bijvoorbeeld in de gezegde als dat is meer geluk dan wijsheid. Ja, dat soort geluk, dat kun je kennelijk niet met wijsheid afdwingen. Daar heb je gewoon stom geluk bij nodig. Er zijn van die zogenaamde geluksvogels die geen wijsheid nodig hebben, maar regelmatig van geluk mogen spreken. Hoe vaak zeggen we niet met een klein maar venijnig veegje afgunst, het geluk is met de dommen? Zulke geluksvogels hebben toch gewoon stom geluk gehad, toch? Nou, je kunt je geluk ook op de proef stellen, uitdagen. Bijvoorbeeld door risico's te nemen, zoals aandelen kopen of emigreren. Het tegenovergestelde van geluk is ongeluk. Jazeker, zo'n ongeluk dat altijd in een klein hoekje zit. Veel mensen geloven graag dat een ongeluk altijd wel ergens een beetje geluk met zich meebrengt. Ja, en dat gevoel van een geluk bij een ongeluk, dat houdt je dan toch nog min of meer op de been. Maar er is ook nog een ander soort geluk. Het geluk van binnen, dat je zomaar aangewaaid kunt krijgen. Ieder mens heeft wel eens zo'n moment van overweldigend geluk. Dan kun je je geluk niet op. Je raakt de kluts kwijt. Je lijkt wel dronken van puur geluk. En dat is dan misschien wel net iets te veel pure gelukzaligheid. Maar ja, dat is zeldzaam. Gewoon alledaags geluk, dat kun je bijna altijd zelf maken. En zulk eenvoudig en alledaags geluk, dat is nou precies ook wat wij zoeken. En dat geluk, dat ligt nergens voor ons klaar. Dat moeten we zelf maken. Geluk is tevreden zijn met jezelf en je situatie. En dat geluk, dat maak je zelf en dat kun je stap voor stap ontdekken en delen. En dat geluk is niet voor de domme, maar voor de slimme. Dus, zoek het geluk niet, maak het. Ik dank u wel.
1: En ik ga verder met een mooi liedje van De Kast. Woorden zonder woorden.

Lezen of luisteren. Hallo, hallo. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Hoor je mij over de radio? Of via je computer of je telefoon? Of lees je deze woorden op papier of op scherm? De gesproken en geschreven woorden zijn precies hetzelfde. Lezen of luisteren? Zou dat nou echt zoveel uitmaken? Nou, dat maakt een heleboel verschil. Veel meer dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Luister je liever naar een toespraak? Of lees je liever die tekst? Volg je ons parlement liever in de krant? Of toch maar liever op de televisie? En wat gebeurt er met een boek als het wordt verfilmd? Kunnen we toneel, film, preek en presentators vervangen door geschreven teksten? Nee, natuurlijk niet. En waarom niet? Nou, omdat spreken de oudste en de belangrijkste vorm van taal is. Mensen communiceren met elkaar, al van het prille begin van hun bestaan. Taal maakt ze tot mensen. En voor onze communicatie ontwikkelden wij een heel gecompliceerd mengsel van klanken, intonatie, gebaren, houding, blikken en gelaatsuitdrukkingen. En ons schrift is pas 5000 jaar geleden uitgevonden. Vergeleken met onze spraak is dat gisteren. Geschreven woorden hebben geen geluid of gebaren. Het is de platte neerslag van gesproken taal, geluid omgezet naar kale krassen en krabbeltjes in klei en steen op perkament en papier. Ja, vanzelfsprekend gaat dat ten koste van de kwaliteit. Vergelijk communicatie met verse groenten en fruit. Die kun je inblikken. Als je die blikjes openmaakt, dan kun je die inhoud eten en zelfs lekker vinden. Maar het is natuurlijk niets vergeleken bij het echte verse spul. Ja, en van de andere kant kun je geschreven taal lezen en herlezen zonder dat de inhoud verandert. In schrift kun je dieper graven in de wereld en alles opslaan in je eigen brein. Wel, wie spreekt geeft met zijn woorden een heleboel ondersteunende informatie mee. En daarom kijk je ook bijna altijd naar de spreker om zo allerlei aanvullende signalen op te vangen. Je hoort en ziet verschillen in volume, in snelheid en emoties, spijt of aarzelingen of slordigheden. En daar komen meestal nog andere ondersteunende signalen bij, zoals een accent, gebaren, gelaatsuitdrukkingen en houding. En ook kleding, akoestiek en achtergrond geven je aanvullende informatie. En al die waarneembare signalen die helpen je om beter en sneller op te pikken wat een spreker bewust en onbewust wil overdragen. Zijn overtuiging, zijn gevoelens, zijn accent en zijn oprechtheid. Wel, ook de televisie geeft veel van die ondersteunende informatie weer. En nog redelijk natuurgetrouw ook. En daar hoor en zie je de spreker met alles erop en eraan. Je ziet hem fronsen, wijzen en de bril rechtzetten. En beeld en geluid geven je als kijker het gevoel dat je er zelf bij zit. Dat je alles meepikt wat er van belang is. Helaas ben je ook vaak afgeleid en geërgerd omdat de camera nou net niet laat zien wat je graag wilde zien. Of dat je afgeleid wordt door aanstellerig gedrag, een raar kapsel of een foeilelijke baard of je huisgenoten. En bij de radio is dat weer anders. Daar zie je niets van de spreker, maar je hoort wel alles. Zoals een kuchje, een pauze, een verspreking die verbeterd wordt, of een heel licht slissen bij elke S. Een aarzeling, nadruk op woorden of zinnen, kleine pauzes en versnellingen. En zo pik je toch heel wat meer op van wat er gezegd wordt dan als je de tekst leest. Hoe belangrijk die ondersteunende informatie is,
heb je zelf vast wel eens ondervonden als die steun faalt. Hoe leuk zijn slaapverwekkende lezingen, oerzaaie lessen of preken? Luister je graag naar een stuntelige spreker? Heb je last van het achtergrondlawaai? Nou, zulke dingen maken de communicatie bloedsaai en moeilijk te volgen. Immers, de beeldloze gesproken boodschap staat of valt met de ondersteunende informatie. Nou, en hoe anders is het nou bij de schriftelijke informatie, waar bijna al die belangrijke signalen juist onmogelijk zijn? Geen klemtoon, geen pauze, geen gesnik, gegrinnik of de vuist op tafel. En in ruil daarvoor krijg je informatie gecodeerd op een scherm of een papiertje. Je controleert zelf de situatie, de stilte en je eigen concentratie. Maar lezen heeft zijn eigen voordelen boven luisteren. Lezen loopt niet weg. Ben je afgeleid? Heb je een stukje gemist? Nou, dan kun je gewoon even terugbladeren. Wat stond het toch ook weer? En intussen piekert de luisteraar die iets gemist heeft van wat zei die nou toch ook alweer? En dat komt niet terug. Zo zal de luisteraar vaak de draad kwijtraken doordat zijn korte termijn geheugen eventjes niet oplette. En je ziet het, ook al is de informatie hetzelfde, de manier waarop wij die oppikken maakt een groot verschil voor het verwerken van de boodschap. Dus, wat ben je nu aan het doen? Wij zien elkaar niet. Maar luister je of lees je? En dat maakt dus echt een heel verschil. En al helemaal in het geval van de staaltjes. Want die zijn namelijk geschreven om beluisterd te worden. En als ik voor de microfoon zit, weet ik heel goed dat jij niet snel even kunt terugspoelen als je bent afgeleid. Want wie weet ben je soms zelf ook nog wel met andere dingen bezig. En dat kan soms ineens de aandacht opeisen en weg is de samenhang, het betoog of de conclusie. Ja, pech gehad. En dan te bedenken dat deze tekst niet echt geschreven is om gelezen te worden. Deze woorden zijn helemaal geschreven voor de radio met al zijn hoorbare aanvullende informatie. En wat ik hier opgeschreven heb, is eigenlijk dus maar een soort speakbriefje om de draad van mijn radiopraatje niet te verliezen. Wel, wat is het verschil tussen luisteren en lezen? Probeer het zelf eens. Bij de tekst van elk staaltje staat een link naar de audio. En je kunt een willekeurig staaltje lezen en tegelijkertijd beluisteren. Of eerst luisteren en dan pas lezen, of andersom. En natuurlijk ben ik heel benieuwd naar wat voor jou het verschil is tussen lezen en luisteren. Probeer eens een mailtje naar franshertogs@gmail.com. Want lezen of luisteren, dat is de kwestie. Ik dank u wel.

Dat was Rob de Nijs met Schrijf me niet. En ik ga verder met een mooi liedje van Corrie Brokken. Woorden in het zand.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. Admin@dutchcourier.com

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on radio for today, sharing the world with you. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.